Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: onze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Liefde voor Limburg.
3: Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsdemas, Mechelen. En ja, overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, ja, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

DJ de Bobmeister. Liefde voor Limburg, dat betekent eigenlijk voor mij het samenhorigheidsgevoel hier in Limburg. Dat is wel overal waar ik in Limburg als DJ kom. Ik draai veel binnen de Limburgse grenzen. Is het overal wel zo'n beetje het gevoel van wij delen iets. En dat is misschien dat Limburg gevoel ook, ja?

in de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/tenerife of via de gratis FM Goud-app.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Hallo, ik ben Paul Michiels. Ik vind Limburg een geweldige streek. Ik kom hier dolgraag. Warme mensen, lieve mensen, muzikale mensen.
1: Let's go, girls.

ben Sean Dont en liefde voor Limburg is voor mij dat het hier echt oprecht heel fijn spelen is altijd. Ik heb al in zoveel bands gespeeld en als ik weet, als we naar Limburg aan het rijden zijn, dat wordt een toffe show. Mensen komen om zich te amuseren en zijn vanaf de eerste noot mee. Dus dankjewel Limburg. Ik blijf dat na al die jaren elke keer opnieuw appreciëren.

0: Fietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
2: Deco, deco, ramen en deuren en poorten.
3: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
4: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
5: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
6: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
9: 24 september een optreden van Jackie met de Mosselproeverij.
10: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
11: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
13: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
2: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
5: Energiecenter.be. Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
6: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
7: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
8: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
9: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Je hebt goud in je oren.

0: nieuwe oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Op zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs. Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Bespaar op energie, bied op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker

0: 3E. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
2: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op som- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Laanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O. De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
4: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
5: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@evengoud.be.

gebruiksbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste

0: concerts en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen, aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
0: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
3: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.
4: Ja, ik was...

0: Niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: onze machten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: Johan en zoon Tom wandelen met 350 schapen van Achel naar Brussel. Tijdens de herderstocht 2026 leggen ze 170 kilometer af. Het doel is om beleidsmakers te tonen wat herders betekenen voor natuur, milieu en gemeenschap. De tocht duurt van 28 september tot 13 oktober. Johan hoopt zo om het oude ambacht en de toekomst van het herderschap op een fijne manier zichtbaar te maken voor iedereen. In Waterschei zijn de Limburgse mijnwerkers herdacht. Sinds de Tweede Wereldoorlog kwamen 960 mijnwerkers om bij ongevallen, plus naar schatting 1000 slachtoffers door stoflong. De plechtigheid stond ook stil bij de mijnsluiting in Zwartberg 60 jaar geleden, de ramp van Marcinel 70 jaar geleden en 125 jaar steenkool. Er waren bloemstukken, het mijnwerkerskoor en de Last Post. Scouts Welsco Welle haalde leden op met de scoutsmobielen. Vroeger gebeurde dit met een tractor en een aanhangwagen, maar de gemeente verbood dat om veiligheidsredenen. Als alternatief vonden ze een versierd elektrisch toeristentreintje van Haspengouw Tours. Zo blijft de feestelijke traditie toch bestaan bij de start van het nieuwe scoutsjaar. Scoutsleider Tuur noemt het een fijne manier om het jaar te beginnen.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
2: Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.
1: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Ik had dat gevoel deze ochtend ook al een beetje toen ik wakker werd. Zo van, I'm so excited. Want ik mag weer naar de radio om 3 uur lang leuke muziek op je los te laten in het programma Café René. Goedemorgen en welkom. Het is vandaag zondag. Het is 20 september. Hey, nog 1 dag en morgen begint de herfst. De herfst natuurlijk. Morgen is ook mijn stiefzoonjaar, ik word 25. Het is gemakkelijk te onthouden die verjaardag als het herfst wordt. Hè. Tenminste als je de seizoenen weet. Maar wat ook gemakkelijk te onthouden is dat dit programma er elke week op zondagochtend is tussen 7 en 10. En dat wij leuke muziek hebben, dat wij het doen met liefde voor Limburg. Met zometeen Amazulu, Too Good To Be Forgotten. Maar ook met deze klassieker van You.

AmaZulu, dat betekent Zulu. En het Zulu betekent dat het hemelse volk. Het is een Britse ska-band, ska-popband uit de jaren 80. Met, ik dacht, 5 vrouwen en 1 man was erbij. En dit was zo'n hit van hen uit de jaren 80. Too Good To Be Forgotten. Hey, deze ken je ook nog wel, het is een cover. Isabella heeft dat gedaan in 1992. Het is een schande. Echt waar, het is een schande. Dit is shame, shame, shame. Ja.

0: troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service. Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
6: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
7: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.

Wat mooi. Uit 2001 al, Overcome van Live. Maar deze ken je ook nog. Dat is wat jullie, die nu aan het luisteren zijn... nu aan het luisteren zijn beter. Ja, dat zijn jullie dus nu, hè. Onze luisteraars, onze lieve luisteraars. Jullie luisteren naar de radio. Dank u wel daarvoor.

0: Tom Robinson en Listen to the Radio. Dat was een hit voor hem in het jaar 1984. Exact 8:02 op deze zondagochtend. Zometeen een vreemdgaande George Michael.
1: I have a song that I wrote.
0: In het nummer Careless Whisper.
1: And it's called Dear Mr. President.
0: Maar eerst gaat ons Pinksken met de president wandelen. Hij trekt hem maar eens aan zijn mouw, hè. En zegt dat hij moet stoppen in Iran. Dan heb ik het wel dat ze moet wandelen met die Oranje daar in Amerika. Pink, dear Mr. President.

0: videoclip gaat George Michael vreemd met een vrouw. Wisten wij veel, hè? Careless Whisper was wel een grote hit in 1984. Rollenballend met een andere madame en de een komt erachter. En dan, ja, dan heb je prul natuurlijk. Zometeen krijgen wij In Excess met New Sensation.
1: Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je een trek?
0: In de videoclip gaat George Michael vreemd met een vrouw. Wisten wij veel, hè? Careless Whisper was wel een grote hit in 1984. Rollenballend met een andere madame en de een komt erachter. En dan, ja, dan heb je prul natuurlijk. Zometeen krijgen wij In Excess met New Sensation.
1: Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je interesse in een job als operator? Ontdek jouw mogelijkheden tijdens het job-event van Greenyard Prepared in Bree op 24 september. Maak kennis met onze medewerkers. Neem een exclusieve kijk achter de schermen en proef van een carrière die smaakt naar meer. Schrijf je vandaag nog in via werkenbijgreenyardprepared.be. Greenyard Prepared. Waar talent groeit.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
4: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken. En op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
5: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
7: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
11: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
12: Ontdek nu ons aanbod op palace-ramen.be. Palace Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Voor volwassen mensen, dan ontdek je niet meer zo snel nieuwe sensaties. Maar als kind, als baby, ja, dat is toch dagelijks dat je nieuwe dingen ontdekt. Dat moet toch mooi zijn. En ik kan me dat niet meer inbeelden, mijn kindertijd. Maar ik zou nog eens graag teruggaan. Oh, NX6, een mooi nummer uit de 88. New Sensation. Ah, ik heb deze ochtend nog niet ontbeten. Geen tijd gehad. En nu heb ik honger, gelijk naar Wolf of de

Het lijkt erop dat we even zijn blijven steken in het jaar 1988, want we hadden NXS uit 88, een nieuw sensation, maar ook deze Duran Duran kwamen met dit op de proppen in 1988. En oh, het volgende nummer is ook uit 1988. Goed nieuws over Celine Dion. Ze is bezig met een concertreeks. Ze heeft er al 4 gedaan. Gisteren was er ook een in Parijs. In het Arena La Défense in Parijs. En je kan nog altijd tickets verkrijgen. Ik dacht dat aanstaande woensdag het volgende concert is. En tot en met 17 oktober gaat ze nog een 10-tal concerten geven. En goed nieuws, in 2027 komt er ook nog een hele reeks concerten aan. Het enige jammer is dat ik heb gehoord dat ze dit nummer niet zingt op die concerten. Ne partez pas sans moi. Ze won al het Songfestival mee in 1988. Céline Dion.

Céline Dion. Ze is terug van weg geweest. Het gaat toch al iets beter met haar, maar ja, nog niet wat het moet zijn natuurlijk. Ze geeft nog een tiental concerten in woensdag 23 september is het volgende. Zaterdag 26 september, woensdag 30 en zo gaat dat maar door. Tot en met 17 oktober ergens. En ja, je kan die concerten of de datums kan je bekijken op de websites waar ze kaarten verkopen. En volgend jaar komen er nog een tiental concerten bij. In het La Défense Arena in Parijs. En dat is het grootste overdekte stadion van heel Europa. Dus wil je naar Parijs? Dan moet je daar zeker naartoe gaan. Het enige jammer, zoals ik al zei, is dat ze dit niet zingt met Partez pas sans moi. Een nummer waar ik echt waar door de schoonheid een beetje ontroerd ben. Heb ik altijd. Krijg er kippenvel van. Zo mooi vind ik dat nummer. Uit 1988. Dit is de afsluiter voor het eerste Radio.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
6: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
7: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
6: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
8: We made the game, we went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
6: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Nafi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: De kijkdagen in de huizen aan de Noord-Zuid in Houthalen Helchteren zijn volledig volgeboekt. Mensen die verbouwen komen bruikbaar materiaal zoeken, zoals zonnepanelen, keukens en dakpannen. Dit mag volgende week zelf gedemonteerd worden. Het initiatief verkleint de afvalberg en helpt de portemonnee. De volgende kijkdag op 10 oktober is ook al volzet. In Sint-Ruiden is ophef ontstaan omdat CD&V-gemeenteraadslid Karel Nijssen zijn politieke post van Vlaams Belang likte. Hij noemde het een vergissing en verwijderde de like. CD&V Limburg keurt dit af, terwijl burgemeester Van den Hoven fel reageert en wijst op signalen richting Vlaams Belang. Fractieleidster Kempeneers weerlegt dat. Vlaams Belang kopstuk Bekker staat open voor samenwerking, maar alleen als de partijprogramma's voldoende overlappen. Lize Vreven, 17, uit Kermt, raapte op één dag 15 zakken zwerfvuil in haar dorp. Gewapend met een grijpertje was ze zo'n 10 uur bezig. Ze woont vooral blikjes, flesjes en vapeverpakkingen, vaak bij bankjes en bushaltes. De actie is volgens haar een kleine daad met een grote boodschap. Ze wil mensen aan het denken zetten over wat ze op straat achterlaten en hoeveel afval er ligt.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.

Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar ik heb mijn vaders ogen ook wel. Ik heb blauwe ogen en mijn vader die heeft ook blauwe ogen. Dat was de opener, Running in the Family and We All Have Our Daddy's Eyes. Mooi. De opener voor deel 2 van Café René voor deze zondag 20 september. In dit uur gaan we even het trieste verhaal van koning Rama de 8e vertellen in het kort. Die man zou vandaag, vandaag 101 geworden zijn. Maar het is een beetje triest afgelopen. En we hebben natuurlijk ook heel wat leuke muziek die we met liefde voor Limburg op jullie loslaten. Zometeen gaan we allemaal een beetje gek wandelen gelijk. En een Egyptenaar doen we samen met de Bengals. Maar eerst de regenen met de Eurythmics. Goedemorgen.

0: zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be. Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
7: Favorcool airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
9: Excellent elektroteppers aan de Kouleerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
10: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwash Club.be. Like us on Facebook.
0: Carwash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.

0: Rick Ashley. En She Wants to Dance with Me. Hij zat onder de vleugels van Stock Aitken en Waterman. Hij is daar eigenlijk begonnen. Als loopjongen zo'n beetje koffie inschenken en zo. En uiteindelijk heeft men toch ontdekt dat hij best een aardig stukje kon zingen. En mocht hij een keer in de studio proberen. En de gevolgen zijn bekend. Dit was een van die hits, She Wants to Dance with Me. Zometeen krijgen wij het verhaal van het trieste verhaal eigenlijk van koning Rama de 8e van Thailand. Na Jamaican Bam Bam.
1: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

stilstaan ook, want ik sta recht op dit moment. Jamaican Bam Bam. Dan jaag je de regen gewoon mee weg. Goed, nu is het zover het trieste verhaal over koning Rama de 8e. Eigenlijk een koning die nooit koning geweest is. Hij werd geboren op 20 september 1925 in Bangkok. Hij zou dus vandaag 101 geworden zijn. In 1935 deed zijn oom Rama de 7e vrijwillig afstand van de troon. En de regering benoemde hem dus Rama de 8e tot opvolger. Ananda Mahidol heet hij. En Rama betekent eigenlijk koning. Hij verbleef op dat moment in een school in Zwitserland. Op 13-jarige leeftijd bezocht hij Thailand. Hij was toen hij als opvolger werd benoemd nog net geen 11. Hè. Op 13-jarige leeftijd bezocht hij Thailand beter samen met zijn broer en met zijn moeder. Daarna keerde hij terug om zijn studies af te maken in Zwitserland. En pas in september of december 1945 bezocht hij Thailand voor een tweede maal. Hij won toen ook de harten van de bevolking, maar werd op 9 juni dramatisch teruggevonden. 9 juni 1946 in zijn slaapkamer, getroffen door een kogel. Hij was toen nog net geen 21. De doodsomstandigheden zijn tot heden onbekend. Als officiële reden wordt opgegeven dat zijn pistool bij het schoonmaken bij ongeluk was afgegaan. Dolle Peter wordt echter eerder gedacht aan moord of zelfmoord. Hij werd opgevolgd door zijn broer Bhumibol. En die gaf hem postuum de volledige koninklijke titels en de negenvoudige koninklijke parasol. En wat dat inhoudt, weet ik niet. Ik heb het proberen op te zoeken, maar daar vind je op internet niks van terug. Maar eigenlijk een koning die nooit geen koning geweest is. Koning Rama de 8e van Thailand. Die stierf op net geen 21-jarige leeftijd door een kogel. Mariette.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
10: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

0: Mocht ik geen plankenkoorts hebben, zou ik dit nog wel eens bij een of andere karaokeavond kunnen zingen. Dat Bruce Willis kan ook niet zingen, ik ook niet. Under the Boardwalk, ik zou het nog wel aankunnen.
1: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.
0: Daar hoef je geen hoge tonen aan te slaan, dus ik denk wel dat dat zou lukken. Bruce Willis, Under the Boardwalk was een hit voor hem in 1987. En ook een bewijs dat acteurs daar niet altijd goed kunnen zingen. Ah, in een studio kan iedereen zingen, zelfs Bruce Willis. Mike en de Mechanics nu.

Als je in een garage werkt, kan je ook zingen. Schijnbaar kan je muziek maken. Mark en zijn mechaniekers, letterlijk vertaald. Mike en de mechanics, die kijken altijd terug over hun schouder. En dat doen wij in het leven ook wel eens af en toe. Hè. Dingen die gebeurd zijn, af en toe moet je eens stilstaan, terugkijken naar wat er gebeurd is. Een mooie levensles van mij. Over My Shoulder was een nummer in 1995, een hit voor Mike and the Mechanics. Natalie Imbruglia, die kennen we van Neighbours, een Australische actrice. En sommige actrices kunnen dus ook echt zingen. In tegenstelling tot Bruce Willis. Ze werd eigenlijk bekend muzikaal met Thorn. Hè? Dat werden nog wel meerdere singles uitgetrokken uit dat album Left in the Middle. Dat uitkwam in 1998. Wishing I Was There bijvoorbeeld. Maar ook deze Big Mistake. In 1998, dus Natalie Imbruglia. Bloedmooie vrouw overigens.

Steps, een Britse, niet boysband, er waren boys bij. Twee jongens, drie meisjes waren dat, geloof ik. One, One for Sorrow van Steps. One Step ook wil zeggen. In 1998, beetje zo studiomuzikanten, denk ik dan. 9:02. Zometeen het nieuws van 9:00. Dan het derde deel van Café René. En ik heb gisteren een uitstap gedaan. En ik ga het verhaal uit de doeken doen. Ik ben bestolen. Shaking Stevens nog tot aan het nieuws.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
8: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
7: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
9: We made the game, went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
7: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Johan en zoon Tom wandelen met 350 schapen van Achel naar Brussel. Tijdens de herderstocht 2026 leggen ze 170 kilometer af. Het doel is om beleidsmakers te tonen wat herders betekenen voor natuur, milieu en gemeenschap. De tocht duurt van 28 september tot 13 oktober. Johan hoopt zo om het oude ambacht en de toekomst van het herderschap op een fijne manier zichtbaar te maken voor iedereen. In Waterschei zijn de Limburgse mijnwerkers herdacht. Sinds de Tweede Wereldoorlog kwamen 960 mijnwerkers om bij ongevallen, plus naar schatting 1000 slachtoffers door stoflong. De plechtigheid stond ook stil bij de mijnsluiting in Zwartberg 60 jaar geleden, de ramp van Marcinel 70 jaar geleden en 125 jaar steenkool. Er waren bloemstukken, het mijnwerkerskoor en de Last Post. Scouts Weltsco Welle haalde leden op met de scoutsmobielen. Vroeger gebeurde dit met een tractor en een aanhangwagen, maar de gemeente verbood dat om veiligheidsredenen. Als alternatief vonden ze een versierd elektrisch toeristentreintje van Haspengouw Tours. Zo blijft de feestelijke traditie toch bestaan bij de start van het nieuwe scoutsjaar. Scoutsleider Tuur noemt het een fijne manier om het jaar te beginnen.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.

Ja, ik was bijna in slaap gevallen. Het is een slaaplied, hè? Lullaby van The Cure. Zijn we niet gewend van The Cure dat ze zo'n slaapliedjes maken. Maar ja, het is zo, zondagochtend, je bent nog een beetje slaperig. Het kan zijn dat je nog even terug in slaap valt. Ik kan gewoon normaal. Hier kan gewoon alles. Ik ben dus bestolen gisteren. En ik ga dat straks uit de doeken doen, het verhaal.

Ik, als je bestolen bent, kan je zeggen, ik ben er nog niet goed van. Maar ik ben er wel nog goed van. Want hoe zit het nu? Gisteren hadden wij met mijn schoonfamilie, dus de broer en zus met de echtgenoten en enkele kinderen erbij, een stadswandeling in Maastricht. En ik was wel eens ooit door Maastricht opgereden met de auto, nooit niet echt Maastricht bezocht. Ah wel, ik kan zeggen, ik ben daar gisteren bestolen. Maastricht heeft mijn hart echt gestolen. Zo'n mooie stad, echt waar. En ik heb besloten dat ik samen met mijn vrouw nog een keer terug ga. En toen zei mijn vrouw, maar dan gaan we ook wel shoppen, hè? Nou, dat is het mindere eraan. Maar mijn hart is gestolen door Maastricht. Echt een aanrader. We luisteren naar twee Belgen, Lena.

0: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleesal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlaki's, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
6: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
8: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
7: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
9: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
10: Bruisendlommel.be.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: Toto Cotugno.
1: En La Italiano. Italianen. In 1983 kwam hij met dit op de prop. Ik ga meteen maar de jarigen doen. Het zijn veel sportmensen. En zelfs ex-voetballers die vandaag jarig zijn. Hendrik Larsson, de Zweedse voetballer, wordt vandaag 55. Gert Verheijen, vandaag ook jarig, wordt 56. Richard Witske, Nederlandse voetballer, wordt 57. En dan een actrice-zangeres die vandaag jarig is. Sophia Loren, die wordt vandaag 92. Dus we hebben echt in het verleden gedoken. We gaan naar 1955 met een muzikaal nummer van de jarige Sophia Loren.
2: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: laid back, hè, kan je terug gaan liggen. En genieten van de zon die er niet is. Sunshine Reggae. Nog meer. We krijgen nog meer reggae van UB40. Can't Help Falling in Love with You. Het is een cover.
1: Van Breed tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud. Wow.

0: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Op zoek naar een Mercedes aan een

0: Autos Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brugel. Autos Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële Open Kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
7: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
8: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
9: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

Time flies when you're having fun. Zo is dat gewoon. Want het is al bijna 10:00. Straks gaan we even kijken wat er zo meteen staat te gebeuren in het programma Be My Guest bij mijn goede vriend en collega Erik Brake. Ik kan nu al zeggen, maar ik hou je nog even in de spanning. Tot na deze van Extreme. Dat ging ook zo mooi. More Than Words. Hey, is dat al van 1991? 25 jaar oud? Ja, de tijd vliegt gewoon.

0: zo mooi. Extreme and More Than Words. Zometeen om 10:00 is er Erik Brake, Be My Guest. Vandaag komen er in het eerste uur Chris en Bart van Pelters Kelter. Die komen langs, die blikken vooruit naar een druk najaar voor Pelters Kelter. En dat zijn allemaal optredens die in Pelts gaan plaatsvinden. Die komen daarover babbelen. In het tweede uur is er een uitgebreide babbel met auteur, schrijver Geert Konnaert. Hij kwam zijn nieuwe boek, Te Slim om te Falen voorstellen. Dat het gaat over faalangst. Dat allemaal straks tussen 10 en 12 in het programma Be My Guest met Erik Brake. Wil je ook een keer aan de Be My Guest tafel aanschuiven? Spit dan nu even je oren.
1: Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest. Iedere zondagochtend tussen 10 en 12 op je FM Goud. Wil jij ook eens op interview komen? Mail ons dan op redactie@fmgoud.be.
0: Ja, zo is dat. Je kan dus altijd een keer langskomen bij Be My Guest met Erik Brake. Dus zometeen tussen 10 en 12. Ik kijk op de klok. Ik zie dat het bijna 4 minuten. Wat zeg ik? Bijna 4 minuten voor 10:00 is de hoogste tijd dat ik mijn biezen ga pakken. Dat ik plaats ga maken voor Erik Brake en zijn Be My Guest. Volgende week zondag ben ik er heel graag terug voor u met een nieuwe Café René. Geniet nog van de regenachtige zondag. En heel graag tot volgende week. Annie, I'm Not Your Daddy, ken je dat nog uit 1982? Toen was het een hit voor Kid Creel en zijn begeleidingsband, de Kokosnoten. Wie doet nu zijn backings Kokosnoot? Ja, Kid Creel schijnbaar. Annie, I'm Not Your Daddy, tot volgende week. Dag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De kijkdagen in de huizen aan de Noord-Zuid in Houthalen Helchteren zijn volledig volgeboekt. Mensen die verbouwen komen bruikbaar materiaal zoeken, zoals zonnepanelen, keukens en dakpannen. Dit mag volgende week zelf gedemonteerd worden. Het initiatief verkleint de afvalberg en helpt de portemonnee. De volgende kijkdag op 10 oktober is ook al volzet. In Sint-Ruiden is ophef ontstaan omdat CD&V-gemeenteraadslid Karel Nijssen zijn politieke post van Vlaams Belang likte. Hij noemde het een vergissing en verwijderde de like. CD&V Limburg keurt dit af, terwijl burgemeester Van den Hoven fel reageert en wijst op signalen richting Vlaams Belang. Fractieleidster Kempeneers weerlegt dat. Vlaams Belang kopstuk Bekker staat open voor samenwerking, maar alleen als de partijprogramma's voldoende overlappen. Lize Vreve, 17, uit Kermt, raapte op één dag 15 zakken zwerfvuil in haar dorp. Gewapend met een grijpertje was ze zo'n 10 uur bezig. Ze woont vooral blikjes, flesjes en vapeverpakkingen, vaak bij bankjes en bushaltes. De actie is volgens haar een kleine daad met een grote boodschap. Ze wil mensen aan het denken zetten over wat ze op straat achterlaten en hoeveel afval er ligt.
3: De Regio Radio Weer Update van Ruben Leitjes.
4: Vanochtend is het nat en regenachtig, maar tegen de middag wordt het droog. In de late namiddag komt de zon erdoor met 20 à 21 graden. Morgen blijft het in Limburg droog met 19 tot 21 graden.
3: FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith.
1: Goedemorgen luisteraars, we hebben vandaag Koen en Bart van... Koen niet. Koen is sowieso een vaste gast, had ik mij al vergist. Het is Chris en Bart die hier zijn. Koen is aan het uitrusten blijkbaar. Ja, ik denk wel dat dat mag gezegd worden. Dat zal hem niet erg vinden. Hè. De mannen van Pelders Kelder zijn natuurlijk weer hier. En die hebben een heel druk najaarsprogramma. Stel ik voor dat Chris begint misschien met wat te vertellen over wat er over goed een week zal gebeuren. Het zal op 26 september zijn dat het festival plaatsvindt in Palais T in Pelt.
2: Ja, klopt. Goedemorgen trouwens, Erik. Ja. En fijn dat we weer mochten langskomen. We zijn ondertussen een beetje huisgast aan het worden, geloof ik.
1: Ik denk het wel, maar dat is helemaal niet erg. Dat gebeurt nog met andere gasten en dat is heel tof. Want hoe beter je elkaar kent, hoe leuker het wordt, vind ik dan.
2: Voilà. Dus, moest zo gezellig ook maar niet zijn.
1: Voilà.
2: Voilà. Zeg maar, volgende week, je vroeg daar, beginnen we inderdaad aan ons heel drukke najaar. We hebben een festival klaarstaan. We zijn bezig met de laatste voorbereidingen. Ik moet zeggen, als vrijwilliger en om dat dan te doen na uw werkuren. Er kruipt best veel tijd in. Maar we zitten in de laatste rechte lijn en het begint er wel erg goed uit te zien. Ja.
1: Ja.
2: Dus de ticketverkoop die gaat redelijk goed. Ze zitten nu rond de 80%. En we hebben ook een hele mooie line-up, denk ik.
1: Ja, ik heb hem gezien. Dat is zeker niet te versmaden. Maar vertel maar, want ik denk dat de luisteraars wel nieuwsgierig zullen zijn. Als ze het nog niet gezien hebben langs de weg, want het is prominent al bezig. Dan moet je gerust vertellen wie er allemaal gaat komen.
2: Alright. Well, we hebben, zoals we wel vaker doen, gekozen om te openen met jong talent. En dat is dan ook lokaal talent. Dat zijn de mannen van Rivals. Ja. Die komen uit de stamkroeg Café de Linnen. Richting Pelt. Gekomen hoop ik niet, maar rechtstreeks ook niet. Maar die komen... die mannen spelen eigenlijk wel redelijk leuke muziek, strakke muziek. Een beetje onder de invloeden van Sons, Fountains DC, Arctic Monkeys, Derek. Die stijl. En die willen we een kans geven. Dus die mannen gaan het podium openen. En wat heel leuk is misschien om te melden, is ook dat tijdens hun show, dus vanaf dat de deuren opengaan totdat die mannen klaar zijn, is het happy hour. Ook nog een connectie met het Linnen, want die hadden vroeger daar de vijfde happy hour. Dus ik denk dan is de cirkel rond, Bart, toch?
1: En wanneer is dat dan, Chris, dat jullie openen?
2: Om drie uur gaan de deuren open en om 20:40 begint Rivals eraan en ze spelen tot dik 40 minuten en dan... Dan hebben we toch al wat extra punten kunnen verdienen. Tweede band die we hebben is eigenlijk een soort van, moeten we zeggen, reunie van een new metal band die in de jaren 90 best wel wat furore maakte. Heeft toen een album uitgebracht, Tiny Bears. Dan heb ik het over Gasoline. En die mannen zijn terug samen in de originele bezetting. Mm. En die spelen als tweede.
1: Ja.
2: Dus daar kijk ik ook wel naar uit. Want een aantal van hun singles heb ik eigenlijk alleen maar gekend als Snotbel, bij wijze van spreken.
1: Okay.
2: En nooit live gezien. Dus ik kijk er wel naar uit.
1: Ja.
2: En dan vind ik, is voor mij persoonlijk, misschien wel de verrassing van het festival. Daar hebben we al sinds Pelterskelter terug op de kaart staat, zijn we daar aan het sleuren. En dat lukt nooit niet om die bij ons te krijgen, maar het is eindelijk gelukt. We hebben Wodan Boys. Dat is een Nederlandse band. Wat is er nu zo speciaal aan? Die mannen die zijn eigenlijk ontzettend goed. En ik vind dat die echt een keer op ons podium moeten staan. Maar twee van die vier mannen spelen bij Son Mieux. En Son Mieux is razend populair. Collega's van AHA in Hamond verkopen de posthoorn ook elk jaar helemaal uit, de grote zaal.
1: Ja.
2: Het zijn wel meestal Nederlanders die dan de grens oversteken en tickets kopen, maar het is heel hot.
1: Mm-hmm.
2: En het is ons eindelijk gelukt om tussen de activiteiten van Son Mieux door de band te strikken.
1: Ja.
2: Stonden onlangs ook op Pinkpop bijvoorbeeld, dus beginnen ook furoren te maken in Nederland. Is daar een grote band.
1: Ja.
2: En staan gewoon bij ons als enigste uitspatting richting over de Belgische grens.
1: Ja.
2: Want al de rest van de tour gaat gewoon verder in Nederland.
1: Oh, dus dat is best wel leuk. Heel leuk. Ja.
2: We hebben trouwens ook redelijk wat airplay op Studio Brussel en Radio Willy op dit moment, ja, met de single Blindsided.
1: Ja. Dat klopt, ja. Heb ik al wel meegepikt. Ja.
2: Yes, dus daar kijken we naar uit. Denk ik een beetje de ontdekking wordt voor velen. En dan, ja, wat we vorige keer nog niet konden zeggen, maar dat is nu wel aan de orde, is dat we, denk ik, de metal-sensatie van het afgelopen jaar mogen aankondigen, dat is Ronker. Dus die hebben het festival zomer afgesloten. Ondertussen heb ik begrepen, maar stonden op Jarrow on Air, Rock Olme, Pukkelpop, Herk, Rock Herk. Dus ja, ze hebben best wel wat feestjes achter de rug. En afsluiten doen ze bij ons. En dan geloof ik dat ze nog een ochtendshow hebben ergens op de Duistere Markt, geloof ik. Ja, maar ze gaan dus bij ons afsluiten en ze hebben beloofd dat het iets speciaals ging worden. Dus ik ben heel benieuwd wat zanger Jasper de Petter in Petto heeft.
1: Jasper de Petter, die ook Studio Brussel...
2: Op Willy.
1: Ja, Staalhaard. Ja, Staalhaard doet, ja.
2: Mm-hmm. Ja. Dus zijn we heel benieuwd naar of dat inderdaad ook bij ons echt een feestje wordt en... Of wat er achteraf nog recht staat van CC Paleten. Dat wel.
1: Goed verzekerd, jongens.
2: Ja. Dus moet er nog lang mee gaan, Jens.
1: Ja.
2: Dan hebben we Root Boy en Boskat.
1: Ja.
2: Dus Boskat kennen we wel. Belgische band. Twee jongens die best wel strakke, hedendaagse Belgische punch rock maken, als we het zo mogen noemen. En die werken wel vaker samen met Root Boy. Root Boy is de zanger van Urban Dance Squad.
1: Ja.
2: En zij hebben een project wat ze in 2027 eigenlijk pas gaan opstarten. Dat is dat ze de iconische plaat van Urban Dance Squad, Persona Non Grata, die gaan ze integraal spelen.
1: Serieus?
2: Ja. En dan vullen ze nog aan met wat hits van Urban Dance Squad en wat hits van Boskat. Omdat ze bij ons iets langer moeten spelen als we ze tijdens zo'n tour gaan doen.
1: Ja.
2: Dus dat wordt echt wel een feestje. En wij hebben een beetje de exclusiviteit, de primeur gekregen dat ze bij ons als allereerste keer de show gaan doen. Dus ook wel bijzonder, denk ik.
1: Helemaal.
2: En om het feestje compleet te maken hebben we dan Bleach. Bleach is een Italiaanse band. De mannen komen uit Rome. En is een Nirvana tribute band. En ik ben heel sceptisch als het over Nirvana gaat, want dat is voor mij een heilig huisje waar ze van moeten afblijven. Maar ik ben op aanraden van een aantal mensen, en ik moet zeggen, na heel veel gepush, ben ik ze eens gaan spotten. En ik was van mijn sokken geblazen, dus ik heb die niet lang moeten twijfelen voor ze te boeken. Ja. Dit is echt wel heel close bij het echte.
1: Serieus?
2: Ja. Ik denk dat je niet veel dichter gaat geraken.
1: Inderdaad, wat je zegt, als je dat kunt, dan van Nirvana moet je in feite afblijven. Ja. Ja. Maar dat is allemaal heel mooi.
2: Ze komen heel kort.
1: Ja.
2: En goed, er zijn nog volop tickets.
1: Ja.
2: Die kosten weinig geld, vind ik, voor 6 live bands. Dus €25 voor een kaartje. Die kan je nog altijd via onze website, pelterskelter.be, op de kop tikken via de link. Maar Erik, je mocht sowieso, voordat we nog verder vertellen wat we gaan doen, van ons drie duo's weggeven. Dus drie duo-tickets voor het festival. Misschien met een leuke vraag, Bart.
1: Ja, zeg maar.
3: Ja, voor de luisteraars die goed geluisterd hebben, die weten het antwoord meteen al. Anderen kunnen het nog opzoeken. We zoeken eigenlijk de band waar Root Boy vroeger furoren mee maakte. Legendarische optredens hier in België gedaan. En eigenlijk zonder die band zou Rage Against the Machine waarschijnlijk nooit bestaan hebben. Het gerucht gaat dat Rage Against the Machine gestart is nadat ze die Nederlandse band ooit live gezien hebben. Dus probeer te raden wie deze band was en je hebt kans om samen met iemand naar ons festival te komen.
1: Ja, en dat is heel fijn, jongens. Dan gaan we dat inderdaad in gang zetten via de Facebookpagina. En bezorgen we u ook de e-mailadressen. Dus best even ook die e-mails laten weten. Dan kunnen jullie dat ticket eventueel e-mailen. Dat is gemakkelijker, denk ik, aan de kassa.
2: Yes.
1: Ja, dan zijn we dus al eind september en eind oktober. Dan hadden we normaal ook nog iets aan. Sowieso konden we nog iets aan. Maar dat is helaas al uitverkocht. Noordkaap en de Romans. Zou zeker een legendarisch concert worden. Maar helaas al uitverkocht. Het zijn ook de locals.
3: Ja, de Romans uit Mazeik. Heel fijn dat we die mannen kunnen krijgen. Ze hebben onlangs met de Sheila Divine in de AB gespeeld. En toen dachten we van, als we Noordkaap ooit kunnen vastkrijgen, gaan we proberen om de Romance erbij te zetten. De cirkel is ook rond. Die mannen zijn samen met Groepenbeeld gestart vroeger. De drummer van Romance samen met Stijn. Ja. Ze kijken er zelf heel erg naar uit. Want de Romance hebben ons regelmatig al foto's en van alles doorgestuurd die we kunnen delen. Om te laten weten van dat de cirkel echt rond is van hoe ze vroeger gestart zijn. En hoe ze nu samen een hele mooie avond gaan bezorgen. Alle mensen die al een kaartje hebben. Dus de 31ste oktober.
1: Ja, ik heb ook gezien dat Stijn Meurens ook al heel enthousiast is. Hij heeft dat ook al verschillende keren op zijn Facebookpagina gezet.
3: Dat klopt.
1: Dus echt waar. Dat gaat.
2: Ja, gelukkig typte hij, ik kom ook. Dus,
1: Ja.
3: Het is ook een thuismatch voor Stijn. Stijn is afkomstig van Pelt. Is vroeger trouwens nog bij de organisatie geweest van Pelt als kader. Is een van de mensen die Pelt als kader heeft opgericht. Dus heel
1: dat
3: leuk.
1: Dat is wel een leuke om inderdaad te vertellen. Ja. Ja. Als er nu nog kaartjes waren, was dat misschien een leuke prijsvraag ook geweest.
3: Ja, zonde.
1: Maar goed, ik begrijp het dat het vol is vol. En we moeten ook aan de brandveiligheid en dergelijke denken. Dus goed. Ja, Bart, of Chris, zeg maar, wat er dan nog te doen valt.
2: Ja, dan schuiven we een maand op naar 21 november. En dan durf ik toch wel stellen dat we ook toch wel een redelijke stevige Belgische metalband mogen aankondigen. Fladdy Melkely komt dan zijn nieuwe album voorstellen bij ons. Kijken we heel hard naar uit. Is een beetje een gimmick geweest rond de vrouwenstemmen die meededen op de nieuwe single.
1: Ja.
2: Een beetje in de stijl van de mystery singer en wie dat dan zou zijn. Dus leuk. Ticketverkoop die loopt ook goed op. Dus dat is fijn om te zien. En ja, ze komen dan bij ons het album voorstellen. Het voorprogramma is misschien ook leuk voor de mensen die van metal houden. Die zullen ongetwijfeld deze dame kennen. Dus DJ Natasha Lain. Wel bekend denk ik in de metal kringen. Die speelt elke avond op Graspop. Sluit ze af. Dus met de bekende metalfeestjes. En die heeft nu onlangs eigenlijk samen met haar partner denk ik en nog iemand een eigen metalband in het leven geroepen. Die heet Duskling. En dat klinkt echt veelbelovend. Krijgen best wel wat airplay ondertussen. Wel ook bij Jasper dan en op Studio Brussel in de hardere shows. Dus wij zijn heel benieuwd wat dat gaat worden. Mm-hmm. Maar fijn dat we ze zo snel konden strikken als voorprogramma nog.
1: Ja, ik begin stilaan te geloven dat Pelters Kelder ook een organisatie is die een jong talent, maar ook nieuwe dingen aan bod laat komen. Zoals eigenlijk Pukkelpop, dat een C vroeger ook was. En nu nog wel eigenlijk een beetje waar je nieuwe dingen kunt ontdekken. Dan kunnen die dan eigenlijk toch heel diep bij huis in Pelters Kelder.
2: Ja, proberen we heel hard, Erik. Het is alleen heel moeilijk natuurlijk, want je maakt nu een vergelijking waar, die wel heel groot
1: met
2: is.
1: Met appels en peren misschien, maar goed.
2: Maar weet je wat het is? Je kan dat en we proberen dat in de mate van het mogelijke. Maar het is heel moeilijk om iets op te bouwen met alleen maar onbekende namen of alleen maar beginnende. Dus waar we de kans hebben, en proberen we een dergelijk support neer te zetten. En op een festival line-up natuurlijk kunnen we daar wel mee spelen.
1: Ja.
2: Maar altijd in een mix met bekender materiaal natuurlijk.
1: Goed, perfect. En dan zijn we al het einde jaar, hè?
2: Ja, dan zijn we op het einde van het jaar. En dan hebben we een afsluiter. En het enige wat ik daarvan ga zeggen, en dan ga ik Bart laten vertellen, maar dat is dat we dat niet in de grote zaal gaan doen. Omdat wij dachten van, dit is heel fijn om in de kleinere zaal te doen, boven de Biep.
1: Clubcircuitje.
2: Het is een beetje echt een clubgevoel, ja. Heel klein, met een klein barretje in de zaal. Mm-hmm. Kan een 180 man binnen en dan zit het echt stampenvol. Dus als je daar tickets voor wilt hebben, niet te lang wachten.
3: Zeker voor de Perenaren onder de luisteraars, want Max Forage, Perenaar, bekend figuur in Peer, berucht misschien, ik weet het niet. Maar die gaat dus een optreden bij ons in het voorprogramma doen van een tributeband van The Sound. The Sound, de meeste New Wave fans kennen Winning bijvoorbeeld wel.
1: Ja,
3: nu, schitterend. De plaat waarop Winning staat, From the Lion's Mouth, die is 45 jaar oud, een week voordat dit optreden plaatsvindt. En ze gaan ook deze plaat integraal spelen met nog een aantal klassiekers van The Sound. Dus eigenlijk de New Wave liefhebbers, want we hebben metal optreden, we hebben rockoptredens, maar we zijn ook een beetje New Wavers en we houden heel erg van New Wave. Mm-hmm. Vandaar dat we elk jaar ook proberen om een New Wave optreden te doen.
1: Vandaar. I'll be there.
3: Oh, heel fijn. Dus we kijken er, ik persoonlijk kijk er heel erg naar uit. Ook omdat een klein zaaltje gaat zijn. Ja. Iedereen lekker dicht op elkaar.
1: Leuk zijn.
3: En dan 5 francs zoeken op een dansvloer.
1: Ja, dat is zoppel. Waar zijn de tijden? Ja.
4: Zalig.
1: Toen er nog 5 frank stukken waren.
2: Ja, ja, en dan zijn we eigenlijk rond. Erik, meer kunnen we nog niet vertellen.
1: Nee.
2: We weten dat we heel hard bezig zijn met volgend jaar. Het enige wat ik kan zeggen is morgen, maandag, om 10:00, dan kondigen wij het eerste concert van 2027 aan. Dat gaat op 4 februari doorgaan.
3: Mm-hmm. Heel vette naam.
2: Ik kan alleen maar zeggen, we zijn trots dat het gelukt is.
1: Ja.
2: Is een hele grote naam, Belgische naam, dat kunnen we wel zeggen. Die komen dus hun nieuwe plaat voorstellen. Maar dat is dus voor morgen, 10:00, via onze socials, via onze kanalen, kom je dat te weten. Okay. 2 dagen later start de ticketverkoop. En ik denk dat het in de stijl, durf ik wel zeggen, in de trend van Noordkaap gaat zijn, dat ze snel zijn. Of je bent er niet bij.
1: Oké. Okay. Ja, dan gaan we elkaar waarschijnlijk eind januari wel zien. Of misschien iets vroeger. Om dan het optreden van 4 februari nog eens uit te leggen. En dan de rest van het voorjaar waarschijnlijk. Hè. Heel goed, jongens. Heel erg bedankt.
3: Jij ook heel hartelijk bedankt dat we mochten langskomen.
1: Dat is, heel graag gedaan. Inderdaad, jullie zijn al huisgasten geworden. En dat voelt goed. Veel succes de komende dagen en weken. En tot ziens.
2: Dankjewel.
3: Tot ziens.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
7: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
6: Energiecenter.be.
8: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
9: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
10: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
11: Zeg Lijn, ik dacht dat ga ik ging wandelen?
12: Ik wandel elektrisch, Mark.
11: Hoezo?
12: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km/u, lithium-accu aan een spotprijs.
11: Gij zijn rapper dan de wielertoeristen.
12: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
13: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
14: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
15: Brood en banket Sascha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
16: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp, Belettering.
17: Lichtreclame en zuilen.
16: Frees- en doorsletters.
17: Lasersnijden en graveren.
16: Full-color digitale druk.
17: Spandoeken.
16: Vlaggen en banieren.
17: Webdesign.
16: Textielbedrukking.
17: Wallprints, uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Sommers en liefde voor Limburg zegt mij: laat de zon in jullie hart.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: Droom je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek boxsprings uit eigen productie en geniet van 20% tot 40% korting op alle matrassen en vele boxsprings. Bij aankoop van een complete boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
1: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun music- en foodtruckfestival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
3: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
5: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekkere eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel, met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 535453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
6: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlaki's, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
9: FM Goud. Liefde voor Limburg.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Goedemorgen, luisteraars. We hebben dus een tweede gast nu bij ons en dat is Geert Konaar. Geert heeft ook een boek geschreven, onder andere over faalangst. Maar ik ga Geert eerst laten vertellen wat eigenlijk ook zijn vorige boek is geweest, wat hij daarin heeft geschreven. En dit zou dan een vervolg zijn eigenlijk op het vorige boek. Geert, goedemorgen, welkom.
1: Ja, goedemorgen. Het klopt dat er eerst een vorig boek was. Dat is eigenlijk een beetje gekomen door de lerarenopleiding die ik heb gevolgd. Mm-hmm. Dus wanneer je de lerarenopleiding gaat doen, dan moet je ook een onderzoek doen. En ik heb toen een onderzoek gedaan naar de gesprekken die heel vaak vastlopen tussen enerzijds scholen en leerkrachten, maar anderzijds vooral dan de ouders van hoogbegaafde leerlingen.
0: Ja.
1: Dus ik had dat zelf eigenlijk ook in mijn eigen persoonlijk leven tegengekomen. Ik heb ook een hoogbegaafde dochter.
0: Ja.
1: We hebben daar ook wel wat problemen gehad met scholen. Ja. Vooral als ze jonger was dan.
0: Mm-hmm.
1: Op een bepaald ogenblik zijn we terechtgekomen in een school specifiek voor hoogbegaafde jongeren. En dan praat je natuurlijk ook met die andere ouders.
0: Ja.
1: En dan merk je ineens dat wij daar niet alleen in waren, maar dat dat wel iets was wat blijkbaar wel meer voorkomt. Dus vooral dan gesprekken die echt compleet vastlopen, ondersteuning die er niet is. En ja, uiteindelijk gaat dat dan zo ver dat ouders hun kind weghalen uit de school en naar een andere school stappen. En dat is eigenlijk, zeker voor dat kind, is dat nooit een goede zaak.
0: Nee, ja? Inderdaad niet. Want je wordt plots eigenlijk uit haar omgeving gehaald.
1: Uit alles, hè. Die moet ook nieuwe vriendjes gaan zoeken in een andere school. Die krijgt nieuwe leerkrachten, andere boeken. Alles verandert voor dat kind, dus dat is niet goed.
0: Nee.
1: En dat was bij mij wel blijven hangen.
0: Ja.
1: En toen ik dan aan die lerarenopleiding begon, dan vertellen ze dat je ook een onderzoek moet doen. En ze hadden dan een lijstje met onderwerpen, maar je mocht ook zelf een onderwerp voorstellen. En heb ik eigenlijk geen seconde getwijfeld om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ik heb dan een onderzoek gedaan op basis van interviews.
0: Ja.
1: Ik heb oproepen gedaan via social media. Er zijn heel wat reacties op gekomen. Ik heb mensen geïnterviewd. Sommige live, sommige via Teams, via de computer.
0: Ja.
1: En ik heb echt schrijnende verhalen gehoord. Want ik wou het absoluut niet doen met enquêtes, want dan kon ik niet doorvragen. Ik wou echt de volledige verhalen kennen.
0: Ja.
1: Nu, op basis daarvan heb ik gekeken van, oké, als we nu kijken naar drie perspectieven. We kijken naar de leerling en zijn ouders. We kijken naar leerkrachten. En we kijken naar de school op zich. Wat zijn voor elk van die drie eigenlijk de punten of de drempels of de misvattingen waar dat die gesprekken het meest op gaan blokkeren?
0: Ja.
1: Ik heb die in kaart gebracht, ik heb die in een model gezet. En dat kan eigenlijk gebruikt worden ter voorbereiding van een gesprek. Wanneer bijvoorbeeld ouders naar een school toe stappen om een moeilijk gesprek te hebben over de hoogbegaafdheid van hun kind, dan zouden zij kunnen kijken van oké, ik ga nu babbelen met een leerkracht. Welke dingen moet ik liefst vermijden in mijn gesprek?
0: Ja.
1: Mm-hmm. En als je die dingen dan vermijdt, dan is de kans ook veel groter dat het gesprek niet finaal gaat vastlopen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Maar dat onderzoek is dan uiteindelijk gepubliceerd. Maar dat is in een zeer academische taal. En ik vond dat dat nog net iets beter kon. En ik heb dan gevraagd aan de hogeschool van, mag ik een boek schrijven als project?
0: Mm-hmm.
1: Waarin ik dat ga vertalen in normale, leesbare taal. En ik kan dat meer aanvullen met mijn persoonlijke ervaringen met mijn dochter.
0: Ja.
1: En dat is dan een heel leesbaar boek geworden, met een handige tool om die gesprekken eigenlijk voor te bereiden.
0: Ja, want eigenlijk, als ik uw verhaal goed begrijp, dan is het nog altijd zo dat je toch eigenlijk tegen de muur oploopt met hoogbegaafde kinderen, dat er toch nog niet zoveel rond bekend is, dat er minder begrip is. Als ze denken, die kinderen zijn hoogbegaafd, die gaan hun planbal trekken. Daar komt het dan
1: in de
0: lijnen op neer, denk ik.
1: Ja, dat is eigenlijk een van de misvattingen dat ik ook het meest tegenkwam. Maar dat is niet zo. En ik kan dat ook heel eenvoudig aantonen. Er bestaat zoiets als een IQ-schaal.
0: Mm-hmm.
1: En een gewoon doorsnee leerling, gaan we vanuit, die heeft een IQ van 100.
0: Ja.
1: Ja? Wanneer we kijken naar de leerlingen die het minder goed doen en die dan in het bijzonder onderwijs terechtkomen, daar zitten we meestal met een IQ rond de 70.
0: Ja.
1: Dus dat is een verschil van 30.
0: Mm-hmm.
1: Niemand kan het zich vandaag voorstellen dat je een kind met een normaal IQ van 100 in dat buitengewoon onderwijs zou zetten.
0: Klopt.
1: Ik bedoel, op welke manier gaat hij daar ooit goed kunnen presteren, goede resultaten kunnen halen?
0: Klopt.
1: Iedereen snapt dat dat niet werkt.
0: Ja.
1: En toch is dat exact hetzelfde wat wij vandaag verlangen van hoogbegaafde leerlingen. Want die hebben een IQ van 130 of hoger.
0: Ja.
1: Dus dat verschil met die doorsnee leerling is exact evenveel.
0: Ja, inderdaad. En daar wordt ons niet aan gedacht, maar die hebben evenveel die zorg nodig die eigenlijk iemand die in het bijzonder onderwijs zit, dat nodig heeft. Hè? Ja.
1: Zij hebben evengoed die zorg nodig, want anders gaan zij niet tot leren komen en ze gaan niet tot presteren komen zoals ze eigenlijk zouden moeten kunnen. En dat is iets, we hebben dat ook gezien de voorbije weken zijn er heel wat artikels geweest in de krant over hoogbegaafdheid.
0: Ja.
1: Dan zien we ook dat bijvoorbeeld de bedrijfswereld daar echt op aan het roepen is van jongens, waar zijn we allemaal mee bezig? Want we zien geen toptalenten meer naar buiten komen en die hebben wij toch nodig om te kunnen innoveren in ons land.
0: Ja.
1: Dus we moeten dat stimuleren, we moeten daarmee bezig zijn.
0: Is het dan zo, want ik ben ook niet zo bekend met het gegeven, dat hoogbegaafden dan beter zouden presteren of beter aan zich thuis zouden voelen in een Steinerschool of een Frenesschool of zo? Is dat dan een andere methode waar ze gemakkelijker dan hun ding kunnen doen? Of is dat niet bepaald zo?
1: Wel, ik zou zeggen soms wel.
0: Ja.
1: Soms wel. Maar het hangt er vooral vanaf hoe de school ermee aan de slag gaat. Want er zijn natuurlijk veel verschillende manieren om hoogbegaafden extra te ondersteunen. Hè. Je kan gaan verrijken, verdiepen, je kan eens een jaar overslaan.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel dingen die inzetbaar zijn.
0: Just.
1: Maar geen twee hoogbegaafden zijn hetzelfde. Dus je moet dat echt aan wat tijd de cliënt ga je moeten kijken wat is hier nodig voor deze leerling.
0: Ja, en eventueel daar ook een zorgleerkracht op inzetten dat die dan die extra zorg kan krijgen.
1: De zorgleerkrachten zijn eigenlijk de eerste die er goed van op de hoogte zouden moeten zijn. En dan moet het liefst wel doorstromen naar de andere leerkrachten ook, zodanig dat ze om te beginnen het al kunnen herkennen. Hè.
0: Ja. Dat is zo. Ja, dat is een zeer mooi verhaal. Ja, en goed dat je dat eigenlijk ook in kaart hebt gebracht. Want ik denk dat daar wel nood aan was dat dat duidelijk is. Hè.
1: Ik heb daar alleszins heel goede reacties op gekregen. Mm-hmm. Maar ik bleef zelf nog wel met een aantal vragen zitten.
0: Mm-hmm.
1: En dat was dan onder andere over die faalangst. Want ik had eigenlijk in mijn onderzoek mij vooral gericht op die communicatie die vastliep. En alle mogelijke problemen die daaruit verder kwamen.
0: Ja.
1: Maar ik zag ook wel dat er ook leerlingen zijn waar er geen sprake was van die communicatieproblemen, maar waar dat die leerlingen zelf compleet vastzaten.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En dat was dan heel vaak door enerzijds perfectionisme, anderzijds door faalangst.
0: Ja.
1: En die faalangst die kan heel erg verlammend zijn, waardoor ze echt volledig stilvallen.
0: Juist.
1: En daar merkte ik dan in mijn gesprekken met andere leerkrachten. Ik ben zelf ook leerkracht.
0: Ja.
1: Dus ik kom wel eens heel wat andere leerkrachten tegen, ook van andere scholen en zo.
0: Ja.
1: Ik heb met heel veel directies gepraat.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen geeft mij eigenlijk aan van wanneer we het spreken over hoogbegaafdheid in het algemeen, daar kunnen we echt nog wel wat informatie over gebruiken, want daar kennen we nog niet zo heel veel van.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een zin die ik heel dikwijls gehoord heb van directies en van leerkrachten.
0: Mm-hmm.
1: Ze willen wel. Dus er is zeker geen slechte wil.
0: Nee, in ieder geval.
1: Maar het ontbreekt hun soms aan de juiste
0: input
1: om het echt goed te kunnen.
0: Mm-hmm. En dat ervaar ik nu ook uit het gesprek. Hè, dat ik eigenlijk ook nog altijd er veel te weinig van af weet. En als ik nu thuis ook wel zonen zou gehad hebben die dat hadden, dan had ik dat ongetwijfeld ook wel mee gaan onderzoeken. Of daar de moeite voor gedaan om daar nog meer in te verdiepen. Maar het is pas als je ermee geconfronteerd wordt, dat je daar waarschijnlijk. En dan begint de weg. Moet je natuurlijk zo goed mogelijk geholpen worden. En niet elke school is even goed geëquipeerd om dat te doen, denk ik. Hè.
1: Nee, helaas.
0: Ja.
1: Maar wat dan vooral voor mij belangrijk was, en waarom ik ook dat nieuwe boek geschreven heb, Het is slim om te falen.
0: Ja.
1: Ik vond dat heel wat leerkrachten en heel wat scholen, die geven wel aan van ja, faalangst, dat is iets wat wij kennen en waar we mee aan de slag gaan. Maar als je dan doorvraagt of je kijkt wat ze werkelijk doen, dan kennen zij faalangst bij niet-hoogbegaafde leerlingen.
0: Juist.
1: Maar als we kijken naar faalangst bij hoogbegaafde leerlingen, dan is dat toch wel iets helemaal anders.
0: Ja.
1: En dat vond ik toch wel echt een gat, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Waar er eigenlijk weinig informatie over was en waar ik toch wel iets wou in betekenen.
0: Just.
1: Om dat duidelijk te maken van mensen, kijk, er zijn twee soorten hoogbegaafdheid en je moet wel opletten, want je gaat misschien, je kent misschien die ene soort kent je heel goed, want je hebt er veel ervaring mee. Maar het kan goed zijn dat je de andere soort gewoonweg niet herkent. Omdat het er anders uitziet.
0: Juist. En daar dan ja, gewoon het laat voorbij gaan in feite.
1: Ja. En dat kan echt serieus zware gevolgen hebben.
0: Tuurlijk.
1: Want het verschil, waar zit het verschil nu eigenlijk in wezen, als ik dat heel kort samenvat? Een niet hoogbegaafde leerling, die beseft meestal ook veel beter waarom dat hij op een bepaald moment faalangst heeft.
0: Ja.
1: Want dat is een leerling die heeft ook in de lagere school bijvoorbeeld altijd al hard moeten werken. Die heeft goed moeten zijn best doen om zijn punten te halen. Ook in het middelbaar, in het secundair, weet hij van ik moet werken om dit te kunnen.
0: Ja.
1: En als ik niet genoeg gedaan heb, ja, dan krijg ik misschien wel eens faalangst. Want, goh.
0: Ja.
1: Alles was leuker dit weekend dan studeren, maar nu heb ik een heel belangrijke toets en ik ga hier, ik ga dit niet kunnen. En dan kan die inderdaad ook wel volledig in faalangst overgaan, waardoor die blokkeert, waar die een blackout krijgt, noem maar op. Dat kan allemaal, maar die weet wel hoe het komt.
0: Ja,
1: en die,
0: inderdaad.
1: Die begrijpt eigenlijk wel wat er aan de hand is.
0: Ja.
1: Een hoogbegaafde, daar werkt het anders. En dat heeft niks te maken met zijn intelligentie, dat heeft niks te maken met IQ. Maar dat heeft er wel mee te maken dat die ganse jeugd, die ganse kindertijd, heeft hij het ik ben een slimme jongen of ik ben een slim meisje, dat is continu
0: gezegd.
1: Er geweest, dat is continu gezegd. En dat is eigenlijk een stuk van die identiteit geworden.
0: Ja. Ja, en dan mag niet meer gefaald worden, want ik ben dat en ze verwachten van mij ook dat ik dat ben.
1: Dus hij gaat heel erg aan zichzelf twijfelen, aan zijn persoon, aan zichzelf als mens zelfs, op het moment dat het niet meer lukt. Want dat is ook, de hoogbegaafde leerling is ook degene die meestal in de lagere school letterlijk geen klop heeft moeten doen.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Die heeft met de vingers in de neus gewoon die 6 jaar afgewerkt. Ja. Maar waar komen die dan terecht meestal? Iemand die het in de lagere school met de vingers in de neus zo erdoor fietst, wat gaat hij doen in het middelbaar?
0: Ja, die gaat ook waarschijnlijk nog niet zoveel doen en dan.
1: Maar welke richtingen gaat hij volgen?
0: Ja, die gaan alleszins hogere richtingen.
1: En, die gaat kiezen voor de moeilijkste richtingen.
0: Ja,
1: die gaat voor Latijn of die gaat voor richtingen met heel veel wiskunde, zoals natuurwetenschappen of zo.
0: Ja.
1: En daar loopt hij dan finaal vast, want daar komt hij er niet meer zonder iets te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan zit hij echt vast, want dan weet hij niet wat er gebeurt.
0: Just.
1: Die heeft nooit leren studeren, die heeft ook nooit leren falen.
0: Nee, ook al.
1: Want die heeft altijd goede punten gehad.
0: Ja.
1: Dus die begint aan zichzelf te twijfelen en die komt eigenlijk een beetje in een neerwaartse spiraal terecht. En wanneer daar niet op de juiste manier mee omgegaan wordt en als daar niet de juiste hulp geboden wordt, dan kan het ook heel slecht aflopen. Dan kunnen we zelfs uiteindelijk gaan naar schooluitval.
0: Ja, dat kan ik me levendig voorstellen. En zelfs in het ergste geval naar depressies en
1: zelfmoordneigingen.
0: Omdat ze dan ook thuis niet meer begrepen worden. Van alle manneke of meisje, je kent dat toch? Als er u zenuwachtig over te maken. Ja, ik neem aan dat dat dan wel als de ouders dan in ieder geval op de hoogte zijn, ook wel een heel moeilijk probleem is. Dus jouw boek is eigenlijk vooral ook een leidraad voor, laten we zeggen, de leerkrachten, ouders die daarmee te maken hebben, maar waarschijnlijk ook voor alle anderen die zeggen van, ik heb wel eens faalangst, of wat is dat eigenlijk precies? Die kunnen daar zich wel in vinden dan.
1: Dat klopt. Ja. Ik heb het boek ook zodanig geschreven deze keer, dat er eigenlijk tips en adviezen en wat kennis in staat, zowel voor faalangst bij hoogbegaafden als faalangst bij niet-hoogbegaafde leerlingen.
0: Ja.
1: Ik ben zelfs nog verrassingen tegengekomen, want in die gesprekken die ik dan had, en ik heb zo wat onderzoek gedaan op verschillende manieren, kwam ik op een bepaald moment bijvoorbeeld ook artiesten tegen. Ik heb een paar contacten in de artiestenwereld die mij vertelden van ja, wij kennen dat ook zeer goed. Want als je het bijvoorbeeld hebt over plankkoorts, dan spreken we eigenlijk bijna over hetzelfde.
0: Ja, inderdaad. Dat kan ik me voorstellen.
1: Die dingen ben ik ook gaan bekijken. Van, is dat inderdaad zo? En dat blijkt dan ook een soort faalangst te zijn.
0: Ja.
1: Dat er misschien anders uitziet, maar dat in wezen ook weer hetzelfde is.
0: Want je zit in... Ik ben dan ook wel bekend in de sport. En ze zeggen ook altijd, uw laatste prestatie is uw beste prestatie. En je moet het telkens opnieuw doen. Dus ook daar, in de muziek, in de sport, moeten ze telkens vanaf nul beginnen. En mag er eigenlijk niet meer gefaald worden. Want ze verwachten dat hem... als ik nu zie naar bijvoorbeeld Remco Evenepoel, dan wordt van verwacht dat hij nu in het weekend terug opnieuw wereldkampioen tijdrijder zal worden, omdat hij daar toch zo goed in is. En als hij faalt, dan is dat dus ook een groot probleem. Hè? Dan,
1: uiteindelijk levert dat ook druk op en stress.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En dan ligt er maar aan hoe goed dat jij daar als mens kan mee omgaan natuurlijk. En dat is voor iedereen verschillend.
0: Ja.
1: Het is ook zo, niet elke hoogbegaafde heeft faalangst, hè? Belangen niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn toch wel best veel hoogbegaafden die ook wel in meer of mindere mate met faalangst kampen. En als je pech hebt en je bent daar heel gevoelig voor, dan kan het ook heel snel heel negatief worden.
0: Oké. Goed, dan gaan we daarmee afronden, Geert. Want het was een heel boeiend gesprek. Misschien nog even aanhalen dat het boek te koop is bij Coppa Media. Coppa Media, maar waarschijnlijk ook bij jou of zo.
1: Dan... ook bij mij, dat is Cito Consulting. Of bij eender welke boekhandel kan het ook wel besteld worden.
0: Oké. Prima. Ik wens je heel veel succes daarmee. En misschien zien we elkaar nog bij een volgende gelegenheid. Als je misschien een vervolgverhaal op het boek schrijft of iets anders. Altijd welkom in de studio.
1: Dat zou best wel eens kunnen.
0: Oké, dankjewel.
2: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
7: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwiel de VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwielde.be.
3: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
4: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
3: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
4: Pluspaint.
3: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-23-26-50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
7: Retourdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Retourdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.

0: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
6: Oh schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.

0: gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraaks 0477 52 55 89.
1: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
2: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
3: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
4: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: klantensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.be.

0: Miserie. Troef. Of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële Open Kampioenschap. Iedereen kan meedoen. Van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen. Een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1+1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
0: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
0: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3, een pelt.
7: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
8: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

Hallo allemaal, ik ben Christophe en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij gastvrijheid. Ik kom super graag naar Limburg. Ik heb hier ook ongelooflijk veel echte goede fans. En het is altijd een ongelooflijk warm welkom en een warm thuiskomen. Dus voor mij Limburg boven.

0: zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Boshuis Nieuw Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
0: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 24 september, een optreden van Jackie met de Mosselproeverij.
0: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
0: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. Excellent Elektro Teppers aan de Koulillerweg 9.

0: 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
1: Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FM Goud.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga, zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek Boxsprings uit eigen productie en geniet van 20% tot 40% korting op alle matrassen en vele Boxsprings. Bij aankoop van een complete Boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
1: Op zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
2: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun music- en foodtruckfestival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig.

0: door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
3: Natuurlijk ken je de Internetgazette. Het is al jarenlang de snelste gazette van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazette.be. Internetgazette en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
10: FM Goud. Liefde voor Limburg.

ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist-Uchtenberg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist-Uchtenberg. www.handelsgids.be.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
2: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verlagen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Lady Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
3: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
4: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
0: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur

0: Thuis Chapeau.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt. Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
4: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
5: Nieuw in Hechtel-Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www

liefde voor Limburg. Trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè. Mekaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg. Een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits. En geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet. En bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbre.be en volg ons op Facebook.
5: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
6: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
7: RMR Projects.
8: RMR Projects uit Lommel, verdeler van films, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects.
8: Maakt van ieder project een erezaak.
9: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
10: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
11: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
12: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
6: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
5: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
6: Pluspaint.
5: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
7: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
8: 24 september, een optreden van Jackie met de Mosselproeverij.
9: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
10: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
11: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
10: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
11: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
10: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
8: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4.

0: winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
1: Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

hebben een hele leuke uit de hitlijst. Blijf gewoon wachten en die komt straks voorbij. George Benson zit ook in het lijstje. En Give Me The Night en The Nightcrawlers. Een typische song uit de jaren 90. Push That Feeling On.

0: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
6: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
7: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
0: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
8: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
9: RMR Projects.
10: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
9: RMR Projects.
10: Maakt van ieder project een erezaak.
11: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
12: Belettering.
11: Lichtreclame en zuilen.
12: Frees- en doorsletters.
11: Lasersnijden en graveren.
12: Full color digitale druk.
11: Spandoeken.
12: Vlaggen en banieren.
11: Webdesign.
12: Textielbedrukking.
11: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
13: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
0: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Iets te melden. Reageer. App ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou. Jij.

Speel mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Een ode aan Maria. Jij hebt geluisterd naar Blondie. Straks krijg je R.E.M. en Losing My Religion. Een typische 30-plus plaat. En Crystal McCall en A New England.

0: in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heistochtenberg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heistochtenberg. www.handelsgids.be.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
2: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje.

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
0: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
2: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
3: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
0: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
5: Nijverheidsstraat 5. Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

Zondagmiddag lekker lang uit in de zetel met op de achtergrond niemand minder dan FM Goud, liefde voor Limburg. Je krijgt zo dadelijk David Bowie en China Girl.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: hopelijk rood zijn in Japan dan op een zonnige middag. Fijn dat je nog altijd gekozen hebt voor FM Goud. Je hebt geluisterd naar Alphaville.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: The Black Eyed Peas samen met Justin Timberlake. And where is the love? Dan zullen ze het wel vinden.

Stars and All My Soul. Royce Ford en Cuddly Toy. Je mag geen spelen, maar wat dat is, dat weet ik niet. En Tony DeBoard uit 1994. Do It.

0: naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun music- en foodtruckfestival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
2: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
0: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
1: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: Liefde voor Limburg.
9: Hallo, ik ben Jof Ali. En liefde voor Limburg betekent veel, veel, veel voor mij. Ik zou zeggen, ik kom graag naar Limburg.

Mijn naam is Giel Kremers, ik ben Prins Carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt, dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen, dat we allemaal samen luidkeels meezingen. Dat is voor ons Limburg.

Annie Lennox en Why. Ze stelt zich nog altijd de vraag in godsnaam waarom. Ik weet het ook niet. Straks een leuke van Axel Red. Margaret Singala. Ken je dat nog? We are growing. Laten we groeien. Oh, yeah.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekkere eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel, met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 535453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
4: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar.

0: 52. Tuincentrum-Dieles.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3. Een pelt.
2: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
3: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be.
4: Like us on Facebook.
5: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vierde ambassadeur van Pijdieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.

Oké, goed, dan blijf maar gewoon genieten. Fijn dat je bij ons blijft en luistert naar FM Goud, liefde voor Limburg. Fleetwood Mac en Big Love. Nog een leuke zondagmiddag en avond. Dag.

Ik ben er zo goed als zeker van dat je er nu nog niet mee bezig bent. Maar ik wil je toch wel een leuke nieuwe start wensen van een nieuwe werkweek. Moest het zo zijn. Ben je nog aan het nagenieten van je verlof?

Ik ben Steven Matthij, burgemeester stad Peer. En mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn, waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt. En vooral ook waar je kunt genieten, zoals bijvoorbeeld in de stad Peer, van een historisch centrum. En als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: krachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
4: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
3: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

0: Just the Two of Us. Zondag 20 september 2026. We zijn er weer voor ons 2 uur durend spektakel.
1: Ik weet niet wat jij ervan vindt, Peter. Het klinkt zo, ja, dat we bijna op het einde van het jaar zitten al.
0: Ben je daar meer statistieken?
1: Ik wilde je al een beetje voorbereiden. Want dat gaat toch, één van de komende weken gaat dat toch komen. Dan ben je niet de eerste.
0: Nee, nee. We over het laatste met Bram ergens een fuif gaan draaien van kinderen, van jeugd. En op een keer kwam je ook af, wie weet er wat er exact over zoveel dagen te doen is. En die kinderen die stonden daar op een keer, riep er daar eentje uit dat publiek, Kerstmis! Ja, daarmee dus.
1: Voilà, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Echt waar. Je ziet het.
0: Ja, nee, maar dat is allemaal nog wel. Die statistieken die gaan ongetwijfeld komen.
1: Die gaan inderdaad ongetwijfeld komen. Maar ja. Het is zo, ja, ze zeggen ook meestal als het verlof achter de deur is, dan staat het einde jaar ook voor de deur. Dus het gaat inderdaad heel snel gaan. Laten we er een beetje gebruik van maken.
0: Ja.
1: Leuke muziek. Ja. Kan je dat dan nog meebrengen?
0: Dat gaan we nog wel doen, ja.
1: Oké, okay, dat is goed.
0: En ook ons wekelijks terugkerende item, dat hebben we. Dus dat komt ook nog wel eventjes langs. Maar vooral zijn we met een nummer van de Pointer Sisters en we krijgen bezoek. Nou, leuk. Dag. Komt ook wel eens af en toe iemand een kijkje nemen hier bij ons als wij bezig zijn. Dus ja, moet je zien dat we bezig zijn. Je wil eens komen kijken.
1: Doe de deur open,
0: de deur
1: langs.
0: Open, kom langs.
1: Laat ze heel hard dichtvallen, dan horen wij het ook. Ja. Want anders zijn we het met onszelf bezig.
0: Goed, begonnen zijn we deze aflevering met een nummer van de Pointer Sisters, Automatic. En met deze song nemen de Pointer Sisters de elektronische sound van de jaren 80 eigenlijk op de hak. Wat hebben we nog voor jullie klaarstaan? Inner Smile. En dat is muziek van Texas uit 2001.

0: Inner Smile was dat van Texas. De videoclip van Inner Smile is gebaseerd op de Elvis Comeback Tour uit 1968.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja, inspiratie komt ergens van, hè?
1: Zwaar, Peter, zwaar. Sorry.
0: Goed, Kinderen van was ook een inspiratie die hier in één keer binnengewandeld kwam. En die ons overvallen heeft en overmeesterd heeft. En we hebben er iets leuks van gemaakt.
1: Soms hebben we zo de Heilige Geest die op bezoek komt, zeggen we dikwijls. En dan profiteren we ervan met notities te maken. Want ook dat vergeten we soms wel eens, notities te maken.
0: En dan is het was dat
1: de week erop van, hey, weet je, dat, wow, nee, we zijn ook mannen op ouderdom. Dus dat begint al wat moeilijker te gaan. Kinderen van, maar goed dat het allemaal op mijn scherm staat, kan ik het gewoon aflezen. We hebben soms namen die heel bekend zijn, Peter, zoals Presley of Wild of Collins of Jackson. Dat zijn allemaal namen die de bel wel doen rinkelen. Maar soms heb je er ook namen tussen zitten waarvan je zegt van, die ken ik niet. Maar als je dan de bandnaam zegt waar ze in spelen, dan is het alweer een hele grote bel die begint te rinkelen. En dat is eigenlijk vandaag ook wel een beetje het geval, want het gaat over Jason Bonham. En het is de zoon van John Bonham. Als je dat mij zo zou vertellen aan tafel, zou ik zeggen van, wie is dat? Maar Jason Bonham, dat is eigenlijk de overleden drummer trouwens van Led Zeppelin. Hij heeft tussen 89 en 97 ook een eigen band gehad die de naam Bonham had. Maar fungeerde wel ook nog als drummer in verschillende bands. Dus Jason Bonham is eigenlijk net als zijn vader een drummer geworden. En we hebben daar ook muziek van gevonden. Even kijken, Jason Bonham Band is het geworden. Heeft een hele band rond zich verzameld. En de plaat die heet Guilty.

0: zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs. Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verlagen, die samen met een hechtteam willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
2: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
3: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
0: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
4: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden, de verjaardag van twee iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grond van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets? Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comilfo, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
2: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

0: Have you ever really loved a woman? Is het nummer van een Canadese zanger Bryan Adams en komt uit 1995. Het is trouwens ook het eerste nummer uit de, of het eerste singeltje uit het zevende studioalbum van deze grote meneer. En die kreeg als titel 18 Till I Die mee. Het nummer is een ballade en werd gespeeld op een Spaanse gitaar. Je zou het niet zo direct zeggen, maar het is wel zo.
1: Die klinkt iets scherper, ja? Geloof ik, hè, die Spaanse gitaar. De volgende is Madonna, die op de playlist staat. En Madonna, ja, daar weet je van, het is een zangeres, maar ze kan soms ook wel eens een keertje acteren in een film. En de muziek die we nu op jullie gaan loslaten, die is afkomstig uit de film Desperately Seeking Susan, waar Madonna de rol van Susan speelt. Een film trouwens uit 1985, en waarvoor ze dit nummer schreef. Into the Groove. And you can dance. For inspiration.

0: zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs. Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
1: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
7: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
8: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: www.vrijheidsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
2: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws
2: uit binnen- en buitenland.
5: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
1: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Leuk begin van het tweede gedeelte van Just the Two was dus ongetwijfeld deze Fairground Attraction en Perfect. Perfect werd ook een enorme hit in heel groot Europa, dus veel Europese landen. Daar heeft het nummer dus echt wel heel goed gedaan in de hitlijsten.
1: Ik dacht dat je het gewoon ging hebben over ons programma. Perfect.
0: Ja, ook al. Alhoewel, zo perfect is het eigenlijk niet.
1: Nee, want we zijn iets vergeten in het begin.
0: Inderdaad. Ja. Te veel aan zever geweest.
1: Ja, ik zei het net toch tegen Peter. We zijn vergeten mee te geven in het begin van ons programma over wie dat we het gingen hebben in het tweede gedeelte. Waren we helemaal vergeten, want we waren zo aan het gaan over van alles en nog wat. Ik had zo het grandioze idee, Peter. In de maand september hebben we het eigenlijk toch al wel over wat grootheden uit de muziekwereld gehad. Hè? We zijn begonnen met Dolly Parton, Whitney Houston. Ik dacht, laten we Celine Dion dan ook nog even aanbreien.
0: Nog een grootheid. Ja, dat is allemaal voor zo dadelijk. Ik ben eigenlijk benieuwd naar wat je daarvan weet. Want
1: dat kan ik zeggen.
0: Nee, dat heb je al een gans uur gedaan. Dus. Maar we gaan intussen tijd muziek maken van You.

0: nieuwe oudgoud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
6: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.

0: Heel leuk, als je deze titel vertaalt, dan kom je erbij uit zonder een vrouw. Ja, gek hè? Nee, het is het Italiaanse...
1: My lips are sealed.
0: Het is het Italiaanse wat dat eigenlijk Zucchero vertelt over ja, zonder een vrouw. Senza una donna. En hij doet dat dus samen met Paul Young. Céline Dion, ja. Vertel eens.
1: Nog een grootheid uit de muziekwereld waar we het over gaan hebben. Die trouwens ook bezig is of gaat starten met haar concertreeks in Parijs. Daar staan toch een aantal concerten geprogrammeerd die ik denk ondertussen van start gegaan zijn. Dus ze heeft wel wat werk voor de boeg. Hopend dat ze dat allemaal tot een goed einde kan brengen na zoveel jaren van stilte omwille van. Maar ze is ook bezig aan een nieuw album, Peter. Dat ze dus naast die concertreeks ook nog op de mensen gaat loslaten.
0: Een bezige bij
1: op dit moment, ja. Voor haar nieuwe Franstalig album, dat in 2027 wordt verwacht, werkt Céline Dion samen met ook veelbelovende andere jonge artiesten die Franstalige muziek maken. En volgens de krant Le Parisien nam de Canadese superster al contact op met de Belgische Angèle. Het is nog niet zeker of dat tot een samenwerking gaat komen, maar ze heeft in ieder geval wel al contact met haar opgenomen. Wat wel vaststaat, is dat de Belgische zanger Stromae een nieuw nummer voor Dion heeft geschreven. En zowel de muziek als de tekst zijn van zijn hand. Het liedje zou intussen ook al opgenomen zijn en is een van de singles op de nieuwe plaat van Céline Dion. En volgens de krant Le Parisien noemt ze de samenwerking onverwacht, maar veelbelovend. Het volgens mij een hele leuke plaat worden. Nu trouwens, de hele plaat gaat een persoonlijk en emotioneel album worden, dat van Céline Dion. Maar eigenlijk had ik ook niks anders verwacht.
0: Dat is ook waar. Ik ben echt benieuwd wat daar nog allemaal gaat opstaan. Wordt

0: gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
6: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
7: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
8: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
0: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
9: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
10: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
11: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie.

0: Van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
1: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag van 14:30 tot 17:00.
2: Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

0: Heel mooi nummer als je het mij vraagt. De Britse zanger en pianist Elton John die componeerde samen met tekstschrijver Tim Rice Circle of Life als onderdeel van een heel groot succesvol Disney-film, The Lion King. En de eerste Lion King die komt uit 1994. Samen schreven zij ook nog andere nummers uit de film, waaronder Hakuna Matata en You Can Feel the Love Tonight. Dat zijn er nog maar enkele wat ze dus voor het hele Disney-wereldje gemaakt hebben. Maar het is ontzaggelijk leuk, deze muziek.
1: Allemaal muziekjes die je toch ook weer direct met het noemen in je hoofd kan afspelen.
0: Als je dat deuntje nog maar begint gaan te horen, dan weet je al van... Psa, daar zijn ze weer.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat dat er ook is...
1: Daar zijn ze weer.
0: Ja, die laatste minuten van het uur.
1: Ja, nee. De laatste minuten. Het zijn niet altijd de fijnste minuten, maar we moeten erdoor. Waarom is het niet het fijnste? We moeten natuurlijk afscheid nemen van onze luisteraars. Maar we moeten ook hier een beetje onze boel beginnen opruimen.
0: Ja, we
1: kunnen er soms wel wat van maken, maar goed dat radio geen tv is.
0: En dat,
1: de web, en dat de webcam alleen op Peter zijn hoofd staat gericht. Dus dat is wel
0: vind ik ook
1: mooi
0: wel leuk. Vind ik ook wel leuk. Eigenlijk mogen ze dat ding ook wel weg. Doen, maar goed.
1: Ja, volgende week zijn we trouwens terug op de laatste zondag van september alweer.
0: Dat klopt.
1: Dus de dagen worden alleen maar korter. En het kerst- en nieuwjaar gebeuren komt korter bij.
0: Ja, benieuwd hoeveel dagen we nog tot dan moeten. Bij Leven en Welzijn zijn wij heel graag terug bij jullie met een nieuwe Just the Two of Us. Tot volgende week.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je interesse in een job als operator? Ontdek jouw mogelijkheden tijdens het job-event van Greenyard Prepared in Bree op 24 september. Maak kennis met onze medewerkers. Neem een exclusieve kijk achter de schermen en proef van een carrière die smaakt naar meer. Schrijf je vandaag nog in via werkenbijgreenyardprepared.be. Greenyard Prepared. Waar talent groeit.
1: Miserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op

0: proeven in ons Café Miseri. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
4: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
3: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
3: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
3: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
3: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
3: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je

0: in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
3: Attention!
4: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493
5: 61 50 46.
4: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
7: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
8: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
9: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
10: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meerwe in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
3: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Fietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

0: zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs. Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heijstoftenberg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heijstoftenberg. www.handelsgids.be.
2: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
0: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
6: Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
9: Boelehoef 3 in Pelt.
10: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
11: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
12: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu

0: je van een nieuw bed? Word wakker met extra slaapvoordeel bij JMB Matrassen in Bocholt. Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober. 3 dagen op de deur, telkens van 10 tot 5. Ontdek boxsprings uit eigen productie en geniet van 20% tot 40% korting op alle matrassen en vele boxsprings. Bij aankoop van een complete boxspring, inclusief matras, krijg je een luxe lazy dekbed gratis. JMB Matrassen, Kaleelerweg 33A in Bocholt. Ontdek meer op jmb-matrassen.be.
1: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
2: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
3: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
7: Bruis en Vlommel.
4: Zin in een gezellige

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Kom gezellig mee op kerstshopping met Lowy 26 Bus Events en Limburg International. Zaterdag 5 december Keulen, dinsdag 8 december Oberhausen, donderdag 10 december Maastricht, zaterdag 12 december Dortmund, donderdag 17 december Oberhausen en zaterdag 26 december Luik. Schrijf je ook zeker tijdig in voor de FM Goud kerstshopping. Dit jaar gaan we op zaterdag 19 december naar Bochum. Dit mag je niet missen. Onderweg spelen we onze befaamde kerstshoppingquiz, waarmee weer schitterende prijzenpakketten te winnen zijn. Alle info en inschrijven via de Facebookpagina Lowy 26 Bus Events Tucana Travel. Tot dan!
1: Op zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
2: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04. Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
4: Zin in een dagje pure kerstsfeer? Op zaterdag 21 november neemt Draak Vintage je mee naar de gezellige kerstmarkt van Keulen. Stap op onze luxe touringcar en geniet van een zorgeloze dag vol kerstlichtjes, kraampjes, shoppen en lekkere eten. In Keulen bepaal je helemaal zelf hoe je je dag invult. Je kan mee voor slechts €30 per persoon. Vertrek om 8 uur bij Draak Vintage in Lommel. Met ook opstapplaatsen in Pelt, Hechtel en Houthalen. Info en inschrijven via draakvintage.be of bel 0496 535453. Draak Vintage, de kringloop met karakter. En deze keer vliegt de draak naar Keulen.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
5: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleesal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlaki's, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. De place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
6: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je interesse in een job als operator? Ontdek jouw mogelijkheden tijdens het job-event van Greenyard Prepared in Bree op 24 september. Maak kennis met onze medewerkers. Neem een exclusieve kijk achter de schermen en proef van een carrière die smaakt naar meer. Schrijf je vandaag nog in via werkenbijgreenyardprepared.be. Greenyard Prepared. Waar talent groeit.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
0: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.

0: zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermis Frituur van Zuster de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attentie!
1: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan Frituur van Zuster de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
2: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
3: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Zorg.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

tijd in dit programma ga ik met jou om het even waar. Het geeft niet wanneer, op elk uur van de dag, indien je dat wenst. Op zee, in de bergen, in een boom, op de volgende trein, in een vliegtuig, in een onderzeer, in de regen en in de donkere winter zal ik bij je zijn om van de Californische zon te genieten. Dit beloof ik je. Ik transporteer je muzikaal in no time naar zonnige oorden en heerlijke lange avonden. Peter Thomas groet je vanuit het Platenreservaat.

internetlink kunnen aanreiken waar je die aanstekelijke popsong hoort en hem, de jongen met de roodharige kuif, in die grijze regenjas ziet dansen in 1987. Rick Rolling dus, maar het is echt geen grap hoor. We willen er stellig niet smalend over doen. Zijn stem is wel een beetje veranderd toen hij in februari 2016 50 werd. Zie jij, of liever hoor jij, al die engeltjes naast hem? Ze staan ook naast jou. Een droom die nooit vervaagt. Ik ben er gerust op dat het goed zo is. Een werk van liefde dus. I'll never give him up.

0: Leuven, 1992, Marktrock, nog eens laten herleven. Hier kan dat allemaal. Ik zou je alles kunnen geven. Een ijsje, mijn hart in een briefomslag, rozen zelfs. Wat dacht je van schitterende zonneschijn? Bart, je veux de l'amour. In het Engels liefst.
1: I give you

wat de liefde met een mens kan doen. Je ogen, je hartslag, wat zou hij zonder haar beginnen? Hoe zij dit nummer aan Dustin ontlokte, weet ik niet. Misschien was het wel haar intense blik. Ze had die dag gekozen voor een mooie, pittige en heldere make-up.

Het kon geen toeval zijn. Net toen er eindelijk zonnig en warm weer voorspeld werd, einde augustus was dat, lanceerde ze haar gloednieuwe zomersingel. Jij bent de zon en ik de maan. Het is die Vlaamse zangeres op haar best, want de single is een fantastisch feel-good nummer waar je instant vrolijk van wordt.

sommige ouders zijn verstrikt in een liefdestriangel. Een scheiding, wat doet dat met een kind? Mijn moeder was 21 toen ze in verwachting was van mij. Toen ik 6 was, liet vader haar met mij alleen voor een andere vrouw. Wanneer ik naar dit luister, breekt mijn hart.

Lynn was dit. De opwinding, de emotie bij het horen van ik hou van je. En om zeker te zijn dat je het echt meent, zeg het nou eens, ik hou van je. Een melig nummertje dat menig luisteraar doet

een tweekoppige band uit Londen. De zanger van Bear's Den vertelt dat de naam Gabriel verwijst naar al de mensen die hem beter kennen dan hij zichzelf kent. Ze hielpen hem om dingen uit te zoeken in zijn leven die hij niet op zijn eentje kon. Hun nummer vult een lege ruimte op met warme charme dankzij de weergalmende gitaarklanken en samenzang van de twee mannen met baarden. De melancholische akoestische geluiden creëren geen dansnummer waarop je uit de bol kunt gaan, maar zorgen eerder voor een moment van rust.

Duitsland wonen iets meer dan 80 miljoen mensen. Hij heeft eigenlijk gelijk. Heel onwaarschijnlijk. Een onvoorstelbaar geluk. Hij had er niet meer op gerekend nog iemand te ontmoeten. En dan, onverwachts, een 6 op het lottobiljet. Hij was nooit een krak in het kansrekenen. Toeval? Hoe heb jij hem 1 uit die 80 miljoen gevonden?

Ken je deze nog? Hij ging voor haar door een vuur. Het wordt een avontuur, zo dacht hij, een wondermooi verhaal. Aan haar verkocht hij zijn ziel. Zijn eerste single was voor haar geschreven, weet je. Hebben ze jou ooit zo in de watten gelegd?

with the more you love. Een foto legt een moment in de tijd vast, zoals in deze song. Een vlucht seagulls. En ik die dacht dat zeemeeuwen enkel

naaste is nodig als je je gejaagd voelt, last hebt van stress, onrust of het gevoel hebt dat je wordt geleefd door agendas, horloges en schema's. Heb jij altijd tijd tekort? Voel jij je altijd gehaast? Wel, dan is dit voor jou.

vriendschap was duidelijk van korte duur. Hij wist er wel uit te kiezen de samenwerkingen die ervoor gezorgd hadden dat zijn carrière pijlsnel ging. Met dit hitje liet hij de harten van vele tienermeisjes smelten. Een song samen met The One and Only Selena. Dat ze gewoon niet meer op dezelfde golflengte zaten en niet meer met elkaar praten, zal ons nu compleet worst wezen.

Marius Lauber uit Keulen wist een zomertrack met een lekkere, simpele tekst en fijne retrobeat te componeren. Ook als de zon nu meteen niet schijnt, nodigt dit strookje muziek zelfs tot een dansje in de regen uit. Om je goed humeur te behouden. Bring back the fever, Roosevelt. Op het einde nog een muzikale knieval voor de klassieke popsong uit de jaren 80.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier. Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
4: Projects. RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
5: RMR Projects.
4: Maakt van ieder project een erezaak.
6: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

0: Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je interesse in een job als operator? Ontdek jouw mogelijkheden tijdens het job-event van Greenyard Prepared in Bree op 24 september. Maak kennis met onze medewerkers. Neem een exclusieve kijk achter de schermen en proef van een carrière die smaakt naar meer. Schrijf je vandaag nog in via werkenbijgreenyardprepared.be. Greenyard Prepared. Waar talent groeit.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
2: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
3: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
5: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
6: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Beheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie u ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendachel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkjesfestival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Tijdloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Liefde voor Limburg.
4: Ik ben Jorrit Hermans, voorzitter van ACV Limburg. En liefde voor Limburg betekent voor mij in de eerste plaats, ja, liefde voor al die Limburgers en die allemaal samenbrengen in ons.

Hallo, mijn naam is Ruben van Gucht en mijn liefde voor Limburg gaat altijd naar de prachtige natuur, de geweldige fietspaden ook, de uitgestrekte bossen, de vele looppaden. Limburg is een prachtige provincie.

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.